terug in die oop vel en terug in die gras. Weer terug waar my voete in die poele rond kan plas. Terug tussen die landerye en terug tussen die stof.

voorbij de lijn. En nog nooit was daar een nacht zo diep, een nacht zo donkerblauw, euroblauw. In mijn vingers bloei, ik heb mijn naals gekraakt op jouw verveerde vleugelkafie. Dus ek wat in die spot